U hoorde Fieber Fantasie van Jörg Wiedmann door Collegium Novum Zürich. In 2006 schreef Jörg Wiedmann zijn octet voor klarinet, fagot, horen, twee violen, altviool en contrabas. In dat stuk verwijst Wiedmann naar de grote traditie van buitennissige kamermuziekstukken, zoals het beroemde octet van Schubert. Van orkestrale effecten tot kleine, intieme kamermuzikale momenten, alles passeert de revue. Wiedmann lijkt de luisteraar in eerste instantie vertrouwd terrein binnen te loodsen, maar hij of zij wordt langzamerhand steeds meer meegesleurd naar onbekende en ongehoorde oorden. Luistert u naar Collegium Novum Zürich met octet van Jörg Wiedmann en het beroemde octet van Schubert. Van orkestrale effecten tot kleine, intieme kamermuzikale momenten, alles passeert de revue. Wiedmann lijkt de luisteraar in eerste instantie vertrouwd terrein binnen te loodsen, maar hij of zij wordt langzamerhand steeds meer meegesleurd naar onbekende en ongehoorde oorden. Luistert u naar Collegium Novum Zürich met octet van Jörg Wiedmann. En de opnames van dit concert.

Dat was als laatste Blend, op de piano gespeeld door Bobby Mitchell. Tot slot van dit programma van Martijn Padding hoort u nog twee korte stukken voor het complete ensemble Modelo 62. Allereerst Manifest Simple pour une écriture linéaire uit 1999. En dat wordt gevolgd door de Small Goodbye Song uit 2005. Ensemble Modelo 62 bestaat uit Camille Hesketh stem, Yolanda Uriz Elizalde blokfluiten, Jorge López García klarinet en basklarinet, Ingi Gardar trombone, Theodora Stepanic piano, Santiago Lascurain gitaren, Orlando Velasquez slagwerk, Rebecca Huber viool, Vasilis Stefanopoulos contrabas. En de dirigent is Ezekiel Menayet.

Dat was tot slot van het Martijn Padding-portret. Het toepasselijke Small Goodbye Song door Ensemble Modelo 62, gedirigeerd door Ezequiel Menayet. De opnames in de toonzaal werden voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. Diezelfde avond was er in Muziekcentrum de Toonzaal een heel ander concert te beluisteren. November Music biedt ook altijd een ruime keus aan hedendaagse jazzmuziek. Op 13 november was dat een groot ensemble onder leiding van Nico Langehuizen, een van de peetvaders van de Tilburgse improvisatiescene. Voor zijn project Stranger Than a Paradox heeft Langehuizen een kleurrijke groep muzici samengebracht. We beginnen met een blokje van twee nummers. U hoort achtereenvolgens DSB van Nico Langehuizen en Blanco Marfil, een compositie van gitarist Carlos Denia.

viel, aber kann nur.

U hoorde een ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen met als laatste Blanco Marfil van Carlos Denia. We gaan verder met twee composities van Nico Langenhuizen. U hoort The Unfinished Chordless Tango en daarna Parallax.

Als laatste klonk Parallax, gespeeld door een ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen. U luistert naar het programma Stranger Than a Paradox, dat een veelkleurig ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen in het kader van het Festival November Music 2009 uitvoerde in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Voordat we verder gaan met een medley van drie nummers, noem ik even de leden van de band. Charlotte Schoeters, zang en piano. Kim Hoogvliet, saxofoons. Judith van Boven, euphonium. Govar Hamid, viool en toetsen. Carlos Denia, zang en gitaar. Tino van der Sman, flamenco-gitaar. Frans van Grinsven, slagwerk en bandleider. En Nico van Langenhuizen, piano en contrabas. Luistert u nu naar een medley waarin de volgende drie nummers in elkaar overvloeien. La Plazuela van Tino van der Sman, Desde Siempre van Carlos Denia en Martinete van Claudio Monteverdi.

Dat was het strijkkwartet nummer 2 uit 1985 van Tristan Keuris door het Heath Quartet. Het Heath Quartet besloot het concert met een klassieker uit de 20e eeuw. Het prachtige Ainsi la nuit uit 1976 van Henri Dutilleux, een van de belangrijkste hedendaagse componisten. Luistert u voor de laatste keer naar het Heath Quartet. En dat bestaat uit Oliver Heath en Michael Gurevich, viool, Gary Pomery, altviool en Christopher Murray, cello. Dit is Ainsi la nuit van Henri Dutilleux.

Dat was Ainsi la nuit van Henri Dutilleux. Het slot van het lunchconcert dat het Engelse Heath Quartet op 14 november vorig jaar gaf in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Op vrijdagavond 13 november vond er in de kleine zaal van de Verkadefabriek een concert plaats van een heel andere orde. En dat is nu juist de charme van het festival November Music. De Duitse geluidskunstenaar en laptop wizard Karsten Nicolai, alias Alva Noto, gooit muzieksnippers door de deeltjesversneller en weet uit deze stroom van minuscule klankatomen weer de mooiste muziek te smeden. Hij gebruikt wetenschappelijke methodes uit de natuurkunde, de wiskunde en de psychoakoestiek, allemaal om nieuwe klankwerelden te openen. Het werk Xerox dat u nu kunt beluisteren is daarvan een prachtig voorbeeld. Met behulp van de Xerox Sample Transformer bewerkt Alva Noto zijn samples op miraculeuze wijze. Luistert u de komende 3 kwartier naar deze compleet nieuwe ambient muziek. Helaas moet u hier op de concertzender de bijbehorende imposante filmbeelden missen. Maar hier is de Nederlandse première van Xerox van Alva Noto.

U hoorde Helene Hulst viool en het Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens in White Eagle van Martijn Padding. De tweede première op het programma was van de uit Australië afkomstige Kate Moore. Ze studeerde bij Padding en Louis Andriessen. Speciaal voor Asco Schoenberg schreef ze de compositie Clepsydra. En dit werk is een elegante meditatie op het elegante ontwerp van een waterklok. Luistert u wederom naar Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens in Clepsydra van Kate Moore.

Dit was de première van Clepsydra van Kate Moore door Asko Schoenberg. En dit alles in het kader van het festival November Music 2009. U luistert naar de concertzender met het programma Concertzender Live. Als uitsmijter van het concert op 14 november vorig jaar in de grote zaal van de Verkadefabriek fungeerde het imposante First Harmonium Concert dat Martijn Padding in 2008 schreef op verzoek van het ensemble de Ereprijs. Het werk bestaat uit drie afzonderlijke delen: Horlepiep, Processie en Third Movement. Luistert u naar de uitzonderlijke prestatie van harmoniumbespeler Dirk Luymes en het Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens. Dit is het First Harmonium Concert van Martijn Padding.

Dit was tot slot van het concert dat Asko Schoenberg gaf tijdens het Festival November Music, het First Harmonium Concerto van Martijn Padding. Padding was in 2009 de centrale componist van het festival. U hoorde Dirk Luymes op het harmonium. In het weekend is er tijdens het festival al jaren de zogenaamde kunstmuziekroute. Op allerlei plekken in de binnenstad is er te genieten van kleine concerten, voorstellingen en installaties met een muzikale inslag. In het Europees Keramisch Werkcentrum stond de installatie Whisper van Rob van Rijnswijk en Jeroen Strijbos. Het geluid van enorme keramische horens van Pierluigi Pompei wordt elektronisch bewerkt en gemengd met onder andere menselijke stemmen. U hoort nu een live wandeling van 14 minuten in en om de installatie. Whisper.

Dit was een live impressie van de installatie Whisper van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos. U luistert naar de Concertzender met het programma Concertzender Live. De Composers Club is een vaste waarde tijdens het festival November Music. Jonge muzici voeren kersverse solowerken uit van beloftevolle componisten uit Nederland, België en Duitsland. De werken worden besproken met de componisten en muzici en het aanwezige publiek en dat alles onder de deskundige leiding van Henk Heuvelmans van Muziekcentrum Nederland. Achtereenvolgens hoort u de drie werken die vorig jaar klonken in Achter de Kam. Als eerste Face à moi van de Belg Daan Janssens, uitgevoerd door de Belgische fluitiste Katrien Galens. Daarna Aus Aus van de Duitse componist Florian Wittenberg, gespeeld door Stefan Vrolijks op zijn aangepaste tuba. Ten slotte Tableau du Moulin van de Nederlander Evert van Merode door de Duitse Annegret Meyer-Lindenberg op altviool. Maar we beginnen met Face à moi van Daan Janssens.

U luistert naar de Concertzender en u luistert naar Concertzender Live. De Concertzender heeft een naam hoog te houden met het uitvoeren en uitzenden van live-opnames. Wij willen dit erg graag blijven doen en hebben daarvoor uw steun hard nodig. Word vriend of donateur van de Concertzender. Hoe dat moet? Kijk op onze site www.concertzender.nl. Op zondagmiddag barstte de Verkadefabriek uit zijn voegen met op allerlei locaties zeer uiteenlopende concerten. In de werkruimte van theatergroep Picos vond er in een tweedelige splitsconcert plaats van het aanstormend jazztalent Harmen Fraanje en zijn trio. Het trio is aangevuld met de Amerikaanse tenorsaxofonist Tony Malaby. De tweede set is opgenomen voor de Concertzender en we gaan nu luisteren naar de eerste improvisatie van ongeveer een half uur. U hoort op piano Harmen Fraanje, contrabas Clemens van der Veen, drums Flynn van Hemmen en op tenorsaxofoon Tony Malaby.

Dit was de eerste van twee improvisaties die het trio Harmen Fraanje en tenorsaxofonist Tony Malaby speelden tijdens het Festival November Music. Dan volgt nu nummer 2. U hoort wederom Harmen Fraanje op piano, contrabas Clemens van der Veen, op drums Finn van Hemmen en op tenorsaxofoon Tony Malaby.

Michel van der A, Tre Canti van Manfred Trojan, Rumori Cardiace van Matthias Steinauer en Sul Cuor de la Terra van Jacqueline Fontaine. Het ensemble bestaat uit Katharina Weingart piano, Hanna No en Oynike Viraseputra viool, Anna No cello, Wu Song Hong fluit en Vanessa Heuvelman klarinet. Dit is het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster. De dirigent is René Gulikers.

U hoorde Sul Cuor de la Terra van de Belgische componiste Jacqueline Fontaine. Dit was het laatste werk van het lunchconcert dat op 17 november vorig jaar plaatsvond in het kader van het festival November Music. U hoort het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster onder leiding van René Grulikers. Van een heel andere orde was het concert dat De Bouwer, het duo Berend Dubbe en Sonja van Hamel, gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Het Nederlandse popduo Bouwer neemt een bijzondere plaats in binnen de Nederlandse muziekwereld. Harmonische, zonovergrote miniatuurpop, beïnvloed door West Coast popmeesters als Burt Bacharach en Brian Wilson, maar ook door hedendaagse bands als Stereolab en The High Yamas. Al tijdens het festival Crosslinks in het voorjaar van 2006 had Bouwer, toen samen met het Metropoolorkest, een optreden verzorgd onder de titel The Bouwer Melody of 2006. Tijdens November Music speelde Bouwer met een voor deze gelegenheid samengesteld ensemble onder leiding van pianist Martin Fonse, die ook de arrangementen maakte. Helaas kunt u tijdens deze radio-uitzending niet de geweldige videoprojecties van de kunstenaars Perzijn Broersen en Margit Lakac zien. Met name de combinatie van de muziek met de videobeelden maakte het concert van Bouwer gedenkwaardig. Luistert u nu naar de laatste van de drie sets die Bouwer tijdens November Music voor volle zalen bracht. Dit is de Bouwer Melody of 2006.

Dat was Monochromes van Joost van der Goor. Een November Music productie en compositieopdracht. Opgenomen tijdens de reprise van het werk in augustus jongstleden. En daar hebben we nu nog wat tijd over voor iets bijzonders. Op 17 november werd in het kader van het festival November Music de kameropera Der Hund van Rob Zuidam uitgevoerd in de grote zaal van de Verkadefabriek. Een productie van theatergroep De Helling en het Doelen Ensemble. We mochten vanwege de rechten helaas niet het hele werk uitzenden, maar wel een fragment. U hoort sopraan Charlotte Rietdijk

mezzosopraan Gerry de Vries, tenor Sebastian Brouwer en het Doula-ensemble in scène 2 en een deel van scène 3 van Der Hund van Rob Zuidam.

Dat was The Bells of 59th Street. Roscoe Mitchell, sopraan, sax en het ensemble Multifoon. Toen was het pauze in de toonzaal in Den Bosch. En na de pauze stond Roscoe Mitchell wederom op het toneel. En hij speelde een improvisatie, allereerst improvisatie nummer 4. En dat werd gevolgd door solo, saxofoon solo met het ensemble. En dat heet On Golden Wings uit 1993 van de Duitse componist Peter Heerborn. En dat was samen dus met het Mondriaan kwartet.

publiek in de toonzaal en u heeft kunnen luisteren naar de improvisatie 4, improvisatie nummer 4 van Roscoe Mitchell. En daarna van Peter Heerborn on Golden Wings, een werk uit 1993. Het volgende werk op het programma is Écoute deux voor klarinet en strijkkwartet uit 1997 van de jonge Duitse componist Dietrich Hane, geschreven voor de Engelse klarinetist John Corbett en het Mondriaan kwartet. En ze gaan het ook nu uitvoeren. Het werk was geschreven ter nagedachtenis aan de 350ste verjaardag van de Westfalische Vrede in 1998. Luistert u naar Écoute deux van Dietrich Hane.

En dat was de klarinetist John Corbett samen met het Mondrian Quartet in het werk Écoute deux van Dietrich Hane. En deze lange concertavond in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch werd besloten met de première van het strijkkwartet 9.9.99 uit, u raadt het al, 1999 van de saxofonist Roxo Mitchell, die u net ook al hoorde in het programma. Luistert u naar het Mondrian Quartet, bestaande uit Jan-Erik van Rechter en Altena en Edwin Blankenstein viool, Annette Bergman altviool en Eduard van Rechter en Altena. Dit is 9.9.99.

Die werken die speciaal voor het trio zijn geschreven. U hoort achtereenvolgens Studi per una kermesse van Paolo Longo, Nox van Corneel Bernalo en tenslotte Tres danzas episcenicas van Rafael Leonardo Gungaya.

Dat waren de Tres Danzas Episcenicas van Rafael Leonardo Cunhaya, uitgevoerd door het Telema Trio. De afgelopen 5 kwartier luisterde u naar opnames van de Composers Club tijdens November Music 2006. De opnames zijn voor de Concertzender door Kees van de Wiel gemaakt in culturele salon Achter de Kam. Op diezelfde zondagmiddag, een paar uur later, was er in de kleine zaal van de Verkadefabriek een wonderlijke performance, namelijk een muziek- en videoperformance van beeldend kunstenaar, muzikus en filmer Dick Verduld, die in Zuid-Amerika tot een ware cultheld is uitgegroeid. Als muzikus heeft hij de verwaarloosde cumbia, een oorspronkelijke Colombiaanse volksdansmuziek, nieuw leven ingeblazen. In het kader van November Muziek heeft hij deze Colombiaanse dans samengebracht met Jeroen Bos, Dahlia's en Zwarte Kunst tot een muziek- en videoperformance en dat alles onder de titel De Dahlia's van Hieronymus. De komende 40 minuten hoort u de integrale opname van deze performance door Dick Verduld, performance, zang en VJ en de Argentijn Manuel Schaller, elektronica en draailier.

Sinds ik hem ken, toen was ik 27 en hij iets ouder, heb ik altijd veel respect gehad voor Hieronymus Bos. Ook al kennen weinigen hem zoals ik hem ken immers. We hebben beiden hetzelfde verleden. Geen van ons tweeën is op de Rijksacademie geweest. Hieronymus zei regelmatig tegen mij, in die toon die hem zo karakteriseerde, dat gaat niet goed met een Duitser, dat gaat fout. Ik heb hem toen aangespoord om dat ook te gaan schilderen. Meer dan een schilderschave, want zeg eens eerlijk, die monstertjes aquarelleren, dat kan iedereen, had Bos vooral een voorzienende blik. Hij wist waar het naartoe ging. Met Brabant, met ons, met de Boerenleenbank, met Ries van Acht en het Brabants Orkest. Maar ook verder over de grenzen. Met de Oosterburen bijvoorbeeld en een oorlog. Dat zag je in die vele vrolijke geschilderde collaborateurs die een chagrijnige verzetstrijder ondervragen in Klaagmuur bij Brouwpoort. Ook de Irkoetsk wist hij te voorspellen. Geportretteerd in Bruiloft van Kanaan als een vreemde koepel omringd door vissen en rode sterren. En uiteindelijk drukte hij. En uiteindelijk drukte hij zijn handtekening in de symbolische dahlia uit. Steenlegging in Schedel. De dahlia kon hij niet kennen. Immers, die bloem is met de Spanjaarden vanuit Mexico naar Nederland gekomen via de Zweedse bioloog Karel Dahl in de 18e eeuw. Wat Hieronymus wel wist was dat hekserij, zwarte magie, net als Philips, het heel goed zouden doen in Spaanstalige Latijns-Amerikaanse landen. Zie hier twee Brabantse exportproducten. Zie hier de ene in geld kapitaliseerbaar en in toekomstig ontslagene, Philips. En de andere als springplank voor afgunst, Black Sabbath, maar ook poëzie, de magie. Het is de taak aan ons antropologen om al deze elementen eens netjes op een rijtje te doen, zodat er doelgericht en zinvoller culturele rapporten kunnen worden samengesteld en daarbij ook beter passende subsidies voor verder onderzoek kunnen worden

Ben jij het, die gast die je buurman heeft? Ach, ben jij het, die gast die geen buurman heeft, maar drinkt in de club? Ach, ben jij het, gast die geen buurman heeft, maar drinkt in de club? Ben jij het, ben jij het, ben jij het, ben jij het, gast die geen buurman heeft, maar drinkt in de club? Die gast die geen buurman heeft, maar drinkt in de club.

buitenkwam. Die rauwe eieren eten. Die rauwe eieren eten. Ach, en ik kijk die andere kant als voor de neus verbranden. Ach, en ik kijk die andere kant als voor de neus verbranden.

bejaarden eenmaal flink huis hadden gehouden, ja, zichzelf thuis gingen voelen in Latijns-Amerika, bleek dat zij helemaal geen moeite hadden met het fenomeen bastaard. Niet in hun procreatie, vandaar alle varianten van crème tot donkerbruin, maar ook niet in de cultuur. Geef een Spanjaard een eigenschap en hij maakt er een wonder van. Een amulet, een Madonna, een processie, vuurwerk en een vrije dag. Uit Peru kwam de Madonna van kaneel, uit Panama de pedante hoed, uit Cuba de gezegende rondingen. Uit de jungle allerlei balsams en geslachtsziektes, allemaal met Latijnse namen. In ruil voor dat alles liet de Spanjaard de Brabantse zwarte magie achter. Tot grote vreugde van Californische tarotlezers, de Nobelprijswinnaar Garcia Marquez en Chileense avant-garde filmers zoals Jodorowsky. Het Spaanse Rijk plakte zich overal aan vast. En alles plakte zich vast aan het Spaanse Rijk. Het ging eraan toe als mistletoe in een toneelstuk van Shakespeare. Inmiddels zijn de doemverwensingen van Azteken, Maya's en grootstedelijk Mexicaans vampierentuig groot exportproduct van het nobele land Mexico geworden. Land dat helaas door het incontinent de Verenigde Staten als een onderbroek wordt gezien.

Zo zijn we aangekomen tot het speelplein van het faillissement Latijns-Amerika. Behalve veel moois te delen, heeft het Latijns-Amerikaans continent slechts zijn dochters om te verkopen. Dochters genaamd water, patenten op medicijnen en oppervlakte. Wij, elegant maar moe, kunnen veel leren van de elasticiteit van het Zuid-Amerikaans volk. Hoewel we beginnen aan de mode van de airco in de file, weten we dat onze overblijvende welvaart korter gaat duren dan een normaal verlof bij de arbeiders van Tiger Plastics. In de schilderijen van Hieronymus staat alles. De dahlia's, de monsters, de vergeten hoeken en de hangmat. Ja, de Zuid-Amerikaanse hangmat. Geef onze kinderen die. Leer ze schommelen. Het versleten huurlingengeloof van de New Age heeft geen weerwoord tegen zijn edele grote broer. Een lapje vlechtwerk dat altijd hangt tussen twee bomen en waarin men heerlijk kan luisteren naar het paardje van de cumbia.

U hoorde Cerveau van Jan Bas Bollen door Steamboat Switzerland. Het derde concert van deze terugblikken op November Music 2003 is van 13 november. Opnieuw uit het muziekcentrum 's-Hertogenbosch. Ieder jaar nodigt November Music een muzikus van internationale faam uit die maar zelden in Nederland, België of Duitsland te horen is. Deze keer was dat de Engelse contrabassist en componist Barry Guy. Barry Guy voelt zich thuis in zowel de authentieke oude muziekpraktijk als de improvisatiemuziek. Voor deze gelegenheid schreef hij een nieuw werk voor de stem van Jaap Blonk met strijkers en piano. De compositie draagt de titel Annunciation en duurt maar liefst 50 minuten. Behalve contrabassist Barry Guy en stemkunstenaar Jaap Blonk hoort u Maya Hamburger en Stefan Smagge op viool en Daan van der Wallen piano.

Rain Spell van Toru Takemitsu werd uitgevoerd door het nieuw ensemble. Bij de concertzender luistert u naar Concertzender Live. De Belgische componist Stefan van Puinbroek schreef in 2007 in opdracht van I Solisti del Vento een werk met de titel Vreemde Erscheiningen voor 10 blazers. Voor van Puinbroek was het een puur genot om dit werk te mogen schrijven. De compositie bestaat uit een opeenvolging van puur abstract muzikale bewegingen die zich presenteren als vreemde verschijningen binnen het geheel. Luistert u naar I Solisti del Vento onder leiding van Lucas Vis.

Vreemde Erscheiningen voor 10 blazers van Stefan van Puinbroek werd uitgevoerd door I Solisti del Vento onder leiding van Lucas Vis. Voor het laatste stuk van dit concert uit de Verkadefabriek in Den Bosch namen beide ensembles plaats op het podium van de grote zaal. Zij spelen het werk Oben van Luc Brewaas. Brewaas schreef dit werk in 1996 en het is het vijfde zogenaamde single malt werk van Brewaas. Hij componeerde eerder al werken met titels als Talisker, Knock and Do en Bowmore. En voor de niet-whiskydrinkers onder u, dit zijn beroemde single malt whiskies. Volgens Brewaas heeft Oben een ronde smaak en daarom koos hij voor dit stuk voor voornamelijk lage instrumenten. Een Belgische recensent omschreef Oben als een warme, humoristische compositie die spectraal spektakel biedt. Een trombone waarop afwisselend 3 verschillende dempers worden gezet, gongen die tijdens het bespelen uit bakken water worden gehaald en een glockenspiel dat met een strijkstok wordt aangespeeld. Luistert u naar Oben, uitgevoerd door I Solisti del Vento en nieuw ensemble onder leiding van Lucas Vis.

0: Die solisti del vento, een nieuw ensemble onder leiding van Lucas Vis in Oben van Luc Brewaas. En dit is het slot van het tweede deel van Concerts in the Life. Een opname die we maakten in de Verkadefabriek in Den Bosch. Opnametechniek en productie Kees van de Wiel. We gaan naar de toonzaal in 's-Hertogenbosch. En daar vindt het laatste concert in deze uitzending plaats. En dat is een concert gegeven door FC Jongbloed. FC Jongbloed is een ensemble gevormd door studenten van het Conservatorium van Tilburg. Oprichter en leider van het ensemble is slagwerker Arnold Marinissen. In 2006 werd dit ensemble opgericht voor November Music en vanwege het succes kon een vervolg niet uitblijven. De titel van het concert: Vallen en opstaan. Motto van het concert: niemand is perfect, een vergissing is menselijk en waar gehakt wordt, vallen spaanders. De stukken die gespeeld worden zijn namelijk verschrikkelijk moeilijk. Let maar eens op het eerste stuk van Tom Johnson met de titel Failing, a very difficult piece for solo string bass. U hoort Erik Versteeg, contrabas en stem.
1: In Valen moet ik een lange tekst voorlezen, terwijl ik muziek speel die boven de tekst staat. De tekst moet hardop voorgelezen worden in een min of meer normaal tempo. En ik moet voorkomen dat de muziek me doet vertragen. Aanvankelijk is de taak vrij eenvoudig, omdat er niet veel muziek is en het grootste deel komt aan het einde van zinsdelen en zinnen. Bijna als normale interpunctie. Later is er meer muziek en wordt de taak moeilijker. Zo moeilijk in feite, dat het me vermoedelijk niet gaat lukken om hem uit te voeren zonder langzamer te gaan voorlezen of anders fouten in de muziek te gaan maken. In elk geval is de componist ervan overtuigd dat ik uiteindelijk in de problemen zal komen. Reden voor hem om het stuk Falen te noemen. Tot nu toe is de taak nog niet zo moeilijk, maar de opgave is om, als het stuk moeilijker wordt, door te gaan met voorlezen in een normaal tempo en de muziek zo goed mogelijk te spelen. Net zoals ik in het begin deed. Nu is het al, heb ik het al aardig druk, alleen maar met het spelen van de noten en het voorlezen van de tekst. Maar in de tekst staat dat ik ook moet proberen zoveel mogelijk te luisteren naar wat ik doe. En luid genoeg te spreken om een goede balans te bewaren tussen het spreken en het spelen. In een ideaal geval vloeien zowel het spreken als de muziek gemakkelijk en natuurlijk. Zodat het publiek met gemak op ieder moment elk van de elementen kan volgen. Soms heeft de muziek een sterk agressieve kwaliteit. En moet ik behoorlijk hard spreken om gehoord te worden. Bijna sentimenteel en moet ik zachter spreken, zodat het spreken de muziek niet zal afdekken. Maar ik moet ervoor zorgen dat de tekst altijd goed te begrijpen is. Als mijn stem te veel fluctueert met het op en neer gaan van de muziek, kan het zijn dat de tekst moeilijk te begrijpen wordt. En dat zou ook een vorm van falen zijn. Dat het spreken altijd goed te begrijpen moet zijn voor het publiek, wat er ook gebeurt op muzikaal gebied. Intussen is de taak al vrij eenvoudig geworden, vrij uitdagend geworden. Maar ik heb flink geoefend. En dat is een feit. Naast het feit dat eenvoudigweg een regel in de tekst is. Dus tenzij ik een ongelooflijk slechte dag heb, kan ik nog behoorlijk goed met de muziek omgaan, zonder mijn tekstvoordracht te vertragen. Het zou me moeten lukken om alles goed zuiver te houden en de dynamische aanduiding precies te volgen. Als ik me goed concentreer, zou ik zelfs in staat moeten zijn om een goede balans te bewaren tussen het spreken en het spelen. En eraan te denken de tekst verstaanbaar te houden. Zelfs als de stemming van de muziek soms radicaal verandert. Maar al snel wordt de muziek nog moeilijker. En zal ik waarschijnlijk beginnen op een of andere manier te falen. Ik moet even de echter duidelijk maken dat ik niet verplicht ben om te falen. Ten slotte kan het publiek mijn partituur niet zien en wanneer ik speel. En niemand zal er wijzer van worden als ik simpelweg de gedeeltes weg zou laten die ik niet kan spelen. Men zou misschien erg onder de indruk zijn van mijn spelen en denken dat het me gelukt is een stuk te spelen waarvan de componist dacht dat het niet met succes uitgevoerd zou kunnen worden. Door welke bassist dan ook. Maar natuurlijk als ik de moeilijkste gedeeltes weg zou laten, de boel bedriegen. En de uitvoering zal helemaal geen succes zijn. Omdat het stuk tenslotte over falen gaat. Intussen is falen extreem moeilijk geworden. Dat wil zeggen, het stuk getiteld falen is extreem moeilijk. Er zijn een paar ontspannen momenten, zo nu en dan. Maar het grootste deel van de tijd moet ik een extreem lastige chromatische melodie spelen. In een hoog tempo. En nu begin ik waarschijnlijk op een of andere manier te falen. Natuurlijk vind ik het niet speciaal leuk om te falen. Soms denk ik dat het beter zou zijn als ik de boel een beetje bedroog. Zodat ik niet al te erg zou falen en de mensen meer onder de indruk van mijn spelen zouden zijn. Maar aan de andere kant, als ik mijn best doe en het grootste deel van de muziek goed speel, zou het duidelijk moeten zijn dat ik de taak zou uitvoeren als van me verwacht zou kunnen worden. Bovendien, ik zal dan het stuk correct uitvoeren, omdat het duidelijk is dat falen over falen gaat. En dat ik erin slaag. En als ik erin slaag om alles nauwkeurig te spelen zonder mijn spreken te vertragen of zonder de boel te bedriegen, of wat dan ook, zal ik falen te falen. En daarmee de kern van de zaak missen. Eigenlijk wil ik bijna falen, omdat iedereen wel faalt op sommige momenten en op bepaalde manieren. En omdat dat is waar het stuk om over gaat. En omdat ik het stuk op een passende manier wil uitvoeren. Maar natuurlijk moet ik niet proberen te falen. Ik moet proberen mijn taak met succes uit te voeren. Zonder te vertragen en zonder noten te missen. Zelfs al is het intussen bijna onmogelijk geworden om dit met succes langer vol te houden. Als ik zal proberen te falen en dan falen, dan zal dat ook een soort van succes zijn. En helemaal geen falen. Dus ik moet proberen het goed te doen. Als het dan mislukt, dan zal het me lukken om de essentie van het stuk over te brengen. Zelfs al zal ik dan falen om de taak die me is opgelegd te volbrengen. Met andere woorden, ik zal niet kunnen falen, tenzij ik probeer om het goed te doen. En het zal me niet lukken om het stuk goed uit te voeren, tenzij mijn uitvoering een mislukking blijkt te zijn. Of om het nog op een andere manier te zeggen. Het zal me waarschijnlijk lukken te falen in het slagen. Niet alleen omdat de muziek moeilijk is, maar ook omdat als ik faal in het slagen, ik dan zal falen te falen en de kern van de zaak zal missen. Omdat falen duidelijk over falen gaat. En omdat een succesvolle uitvoering van falen een erkende mislukking moet zijn. Hoe dan ook, ik ga door met voorlezen van de tekst en het zo goed mogelijk spelen van de muziek. Probeer een normaal tempo te houden en de tekst begrijpelijk te maken. En faal waarschijnlijk nog steeds. Maar ik zou nu niet zo vaak meer moeten falen als daarnet, omdat de muziek terugkeert naar het meer lyrisch materiaal. Zelfs dat materiaal is onder deze omstandigheden moeilijk zo expressief uit te voeren als dat ik zou willen. Maar tenminste is er nu niet het gevaar dat het noten zal missen. En als ik me concentreer, land te bewaren. Nu is het het spreken en het spelen. Echter, al snel word ik geconfronteerd met een nieuw probleem. De tekst begint op te raken. Maar de muziek gaat nog ongeveer een minuut door. Gedurende die tijd moet ik voor mijzelf beslissen waarover ik zal praten terwijl ik speel. Mijn opmerkingen moeten echt worden geïmproviseerd. En moeten duidelijk refereren aan deze specifieke uitvoering. Naarmate ik faalde of faalde te falen, of faalde te slagen, of faalde te slagen in het falen, of wat dan ook. Net als eerder, moet ik doorgaan met spreken in een normaal tempo. Met een normale stemkleur en een goede balans houden tussen het spreken, spreken en spelen. Als extra uitdaging word ik geacht het geschreven deel van de tekst zo te verminderen met het geïmproviseerde deel, dat niemand zal kunnen zeggen waar ik precies met het geïmproviseerde deel spreken begon. Nu is het natuurlijk heel lastig om in dezelfde spreekstijl door te gaan. En daarbij is het natuurlijk ook heel lastig om nu iets te bedenken terwijl ik nog heel druk bezig ben om alle noten.

0: daarbij schiet ik nu woorden tekort. Ik denk dat de opgave om te bepalen misschien wel zeer geslaagd is vandaag. De ondertitel van dit stuk is dat het een erg moeilijk stuk is voor solo contrabas. Maar het is voor mij ook een erg moeilijk stuk.
1: U hoorde de stem en de contrabas van Erik Versteeg in Failing, A Very Difficult Piece for Solo String Bass van Tom Jansen. Dan kunt u nu luisteren naar Nobody is Perfect, een stuk geschreven voor de 60ste verjaardag van Jonathan Harvey van Luc Brewaas. Het wordt uitgevoerd door Ties Kempers klarinet, Maaike Kotijn fluit en Bart de Graaf piano. Daarna van Guus Jansen, De Meestervoud. Yvonne Arts, Stefan de Wijs, altsaxofoon, Gert Verrijt, tenorsaxofoon, Joke van Loon, baritonsaxofoon.

Van Guus Jansen was dit de meesterfout en daarvoor hoorde u Nobody is Perfect van Luc Brewaas. Dan gaan we nu naar Fred Momotenko, Virginti Unus, de FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinesen, met Fred Momotenko op tape.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. In verband met de vakantieperiode brengen we u hoogtepunten uit het Concertzender archief. De komende twee uur het eerste deel van een verslag van het hedendaags muziekfestival November Music 2005. November Music is een internationaal festival dat zich afspeelt in drie landen: België, Duitsland en Nederland. In Nederland vinden de meeste concerten plaats in Den Bosch. De Concertzender maakte daar een groot aantal opnamen, waarvan u er zo dadelijk vier kunt beluisteren. De concerten van November Music worden door het festival zelf geproduceerd en er worden veel compositieopdrachten verstrekt. Zo ook het nu volgende stuk van Bruno Nelissen. Deze jonge Nederlandse componist werd geboren in 1978 en studeerde aan het Conservatorium van Tilburg. Het werk dat hij schreef voor November Music heet On the Road, gebaseerd op teksten van de beroemde gelijknamige roman van Jack Kerouac. Het stuk werd uitgevoerd door het Quatuor Danel, het kwinkvokaal ensemble en gitarist Olaf Tarenskeen. Bruno Nelissen zelf dirigeert dit concert, dat overigens is opgenomen in de toonzaal van Den Bosch op 18 november van het vorig jaar.

Yeah.

U hoorde On the Road van Bruno Nelissen, opgenomen in de Toonzaal in Den Bosch op 18 november van het vorig jaar. En uitgevoerd door het Quatuor Danel en Kwink Vocaal Ensemble met Olaf Tarentskeen elektrische gitaar. Dirigent was de componist zelf, Bruno Nelissen. 3 dagen eerder, op 15 november, gaf het duo Dubbelduet een concert in de tot theater omgebouwde Verkadefabriek, ook in Den Bosch. Het duo Dubbelduet wordt gevormd door 2 cellisten, Jacqueline Hamelink en Eduard van Rechteren-Altena. Het duo speelt uitsluitend werken die speciaal voor hen geschreven zijn. En dat is ook nu weer het geval. Het programma dat de beide cellisten samenstelden heet Hars. En de makers doen daarin een poging om de cello rock en de klassieke uitvoeringspraktijk samen te brengen. En daartoe vroegen ze een aantal componisten die ervaring hebben met beide genres een werk te schrijven voor dit elektrische cello duo. Dat lukte en het resultaat was een 4-tal spetterende nieuwe composities. Allereerst hoort u van Gene Carl het stuk Hand in Hands.

Jacqueline Hamelink en Eduard van Rechteren Altena. Allebei cello en samen het duo Dubbelduet speelde Hand in Hands uit 2005 van Gene Carl. Luister nu naar hetzelfde duo Dubbelduet in het stuk Ambush uit 2005 van Frank Krijns.

U hoorde het duo dubbelduet in Ambush van Frank Krijns. Ze gaan verder met Grid Denial van David Dram. Hier zijn opnieuw Jacqueline Hamelink cello en Eduard van Rechteren Altena cello.

Dat was Grid Denial van David Dram, uitgevoerd door het duo Dubbel Duet. We laten ze nog één keer horen in het stuk Fargel van Jacques Palinx. Hier zijn opnieuw Jacqueline Hamelink en Eduard van Rechteren Altena cello.

Het duo-dubbelduet speelde Fargel van Jacques Palings. En voor het derde concert blijven we in de Verkadefabriek. Op 19 november klonk daar een concert rondom slagwerker Claire Edwardes. Van dat concert willen we u graag één stuk laten horen, waarin ze samenspeelt met de Belgische drummer Jan de Smet en de Belgische slagwerker en componist Frank Nuyts. Van die laatste is ook het stuk dat gespeeld werd. Draagt de titel Low Key Trio.

U hoorde Low Key Trio van Frank Nuyts. Gespeeld door Claire Edwardes en Frank Nuyts zelf. Slagwerk met Jan de Smet drums. En het laatste stuk dat u van deze eerste aflevering rondom November Music 2005 gaat horen is van het Arditti Quartet. Ze speelde op 19 november in de Toonzaal. Volgende maand gaan we de rest van dit concert uitzenden. Maar nu hoort u alvast het langste werk dat daar gespeeld werd. Het stuk is van Gerhard Müller-Goldblum en heet L'Ispazi d'Entro.

Dat was tot slot van deze aflevering van Concertzender Live. Gli Spazi Dentro van Gerhard Müller-Goldblum, uitgevoerd door het Arditti Quartet. In verband met de zomerperiode, de vakantieperiode, brachten u hoogtepunten uit het Concertzender Archief. Deze keer een verslag van het hedendaags muziekfestival November Music 2005. Samenstelling Sam de Jong.

0: Stevig. Tegen de avond knapt het vanuit het noordwesten op. De temperatuur ligt vanmiddag rond 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio 6. Stichting Concertzender. Magazine.
2: Welkom op deze zondagmiddag op Radio 6, waar tot 7 uur vanavond de uitzending wordt verzorgd door de Concertzender. Buiten is het hier in Hilversum een grijze, druilerige bedoeling, maar wij gaan de zon laten schijnen, want we hebben 4 uur heerlijke muziek voor je. Ik geef je even een overzicht van wat je zoal kan verwachten in het magazine. Over een uurtje schuift Fred Broekman hier aan voor Spinning the Blues. Van 1:30 tot 2:00 Holiday for Hipsters, en dat betekent non-stop jazz.

jazz en blues uit de jaren 30, 40 en 50. Daarna het tweede deel van een special over trompetist Cootie Williams in combo swing. Om 3 uur jazz met Jan Verweij in zijn programma Holland Jazz. En dan zijn we alweer bij het laatste half uur. En dat hebben we gereserveerd voor tenorsaxofonist Charlie Rouse in Hard Bop Boulevard. Maar wat ik niet genoemd heb en waar wij nu mee gaan beginnen is Concertzender Live. En wij, dat zijn technicus Jaap Dijker en Lilian Oudhoff. Ik zei het al, Concertzender Live. In deze aflevering gaan we naar het festival November Music. Als jaarlijks terugkerend onderdeel wordt daar de International Improvisation Pool gevormd. Dit is een treffen van muzici uit de nationale en internationale improvisatiescene. Voorwaarde is dat de muzici nog nooit met elkaar hebben samengespeeld. Er wordt ook maar heel kort gerepeteerd en daardoor kan het concert werkelijk alle kanten op gaan. Dit jaar werd de pool gevormd door 5 muzici. Op piano Guus Jansen. Hij kreeg in 1981 de Boy Edgar-prijs en heeft een heel eigen kijk op het begrip jazz. Hij is voor de hedendaagse muziek ook actief als componist en speelt naast piano ook klavercimbel en orgel, maar daarover later meer. Op trompet Jeroen Dominik en die heeft een belangrijke plaats verworven in de Brabantse jazzscene. Hij houdt van big bands en zijn spel wordt gekenmerkt als lyrisch, energiek en eigenwijs. Uit Amerika komt alt-saxofonist en basklarinettist Andrew D'Angelo. Hij is een rising star binnen de jazzscene van New York. Hij speelde samen met onder meer Bobby Previtt en Dave Douglas. Ook uit Amerika afkomstig is de bassist Mark Helias. En Helias legt zich al sinds de jaren 70 toe op de geïmproviseerde, experimentele jazzscene. Hij speelde lang met artiesten als Don Cherry en Redman. En op dit moment is hij actief als bassist van het befaamde trio Bass Drumbone, dat onlangs nog ons land bezocht. Tot slot percussionist Teun Verbrugge. Hij komt uit België en hij voelt zich thuis in praktisch alle genres. Pop, free jazz, rock en improvisatie. Hij speelde onder meer in de band van Harmen Franje, in het Jeff Neven trio en de Flat Earth Society. Er werd geïmproviseerd op 5 thema's, geschreven door verschillende leden van de pool. We beginnen met 3 in elkaar overlopende stukken. Te beginnen met Slow Step van Guus Jansen. Rest me nog te melden dat het concert plaatsvond in de grote zaal van de voormalige Verkadefabriek in Den Bosch op 15 november van het vorig jaar. Hier is de International Improvisation Pool.

Applaus voor de International Improvisation Pool met de compositie Riari. Geschreven door Guus Jansen en die is tevens de pianist van dit gezelschap. Je luistert naar een opname die de concertzender maakte tijdens het festival November Music editie 2007. We gaan verder met dit improvisatieconcert. Twee nummers achter elkaar. Te beginnen met Passage van trompetist Jeroen Dominik.

Dat was een improvisatie op een thema van Guus Jansen en Teun Verbrugge met de titel Patchwork. En daarmee komt er ook een eind aan dit concert, gegeven door de International Improvisation Pool. Ik noem nog een keer de deelnemers. Guus Jansen, piano. Jeroen Dominik, trompet. Andrew D'Angelo, altsax en basklarinet. Mark Hilaius, contrabas. En Teun Verbrugge, drums en percussie. De opnametechniek werd verzorgd door Kees van der Wiel en het programma werd samengesteld door Sam de Jong. Maar we hebben nog wat tijd over en we willen je daarin nog wat meer improvisaties laten horen van hetzelfde festival en wederom met Guus Jansen. Alleen zit hij nu achter het klavier van het imposante orgel van de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. En samen met de Duitse trompetist zorgen zij voor dit hemelse toetje.

Welkom bij Concertzender Live. Dit keer met het derde deel van de muzikaal verslag van het hedendaagse muziekfestival November Music, editie 2007. We hebben het hier over een internationaal festival met takken in Duitsland, België en Nederland. De Nederlandse afdeling concentreert zich voornamelijk in en rond Den Bosch en daar maakte de Concertzender verschillende opnamen. We belichten de komende twee uur twee concerten. Over ruim een uur hoort u een concert dat plaatsvond in de Sint-Janskathedraal van 's-Hertogenbosch. Daar speelde op 18 november Guus Jansen op het imponerende orgel samen met trompetist Thomas Heberer. Maar nu eerst een concert met muziek gebaseerd op een stomme film. Berlin, die Sinfonie der Großstadt. Deze film werd in 1927 gemaakt door cineast Walter Ruttmann en geeft een visionair beeld van het bruisende stadsleven van Berlijn eind jaren 20. De film wordt beschouwd als een absoluut meesterwerk uit die tijd. Net als Fritz Lang van Metropolis was Ruttmann gefascineerd door de grote stad als symbool van industrie en vooruitgang. Ruttmann filmde de straten van Berlijn van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en componeerde dit tot een visuele symfonie van de metropool. Door het ritme dat de film aangeeft, leent deze zich uitstekend voor een live muzikale begeleiding. En dit inspireerde twee Duitse hedendaagse muziekensembles om dit eens te gaan doen. Het waren Ensemble Integraal uit Hamburg en het klankcollectief Augsburger Tafelkonfekt. Ik noem u de leden. Oleg Djavanovski, slagwerk, Barbara Lüneburg, elektrische viool en elektronica, Marco Siciliani, klankdesign, Jürgen Hall, synthesizer en elektronica en tot slot Sebastian Reye, Valgeno, guitar en electronic. De muziek is geheel geïmproviseerd tot stand gekomen, vaak ingegeven door Ruttmanns live vertoonde filmbeelden. Op de radio doen we het zonder de film, dus u zult een beroep moeten doen op uw fantasie. Sluit dus maar de ogen of doe het licht uit en verplaats u naar het bruisende Berlijn van de jaren 20.